Wat je verrast is, die collega's alleen een kolen toch een schin. Die normaal die gesek kwijt, kaar second in jeetje hinnig collega's te liggen. Toen gisteren zijn ik hoorde ook iemand als Clun Carabon, Lewisburg, Gillian O'Malley. Aan de vierde woon en ten betere drukje in Brasshow. Agus ze hoorde me really iemand als een wuffy. Tom Ganley's number one, Sonny Harden's and Perla Negluintia. She has 12 glorious tracks here, all Mayo music and Mayo musicians. And many of the pieces not heard before but are being resurrected and, as a listener said earlier tonight, reincarnated. Gillian O'Malley, and of course, stunning accompaniment there on the piano by Catherine McHugh's Kyoto Fear Fear Homosexy, and Frank Greeley, the great ballad singer and great ballad maker and marvellous athlete as well, and founder of the Irish Runner magazine, is on a walk at the moment from Gratitude Walk from